Petite Suite, opus 20 van Jean Absil. 3 kinderscènes voor harmonieorkest, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. Marcel Poots, nog zo'n onvergetelijke naam uit de wereld van de Belgische blaasmuziek. Hij werd geboren in 1901 in Vilvoorde en studeerde aan het conservatorium in Antwerpen. Hij was een leerling van Paul Gilson. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Gilson richtte Poot met een paar vrienden de componistengroep De Synthetisten op. Voor zijn enorme verdiensten voor het Belgische culturele leven kreeg Poot van koning Boudewijn de titel baron. Voor de muziekkapel van de Gidsen componeerde Marcel Poot in 1963 Capriccio. Helemaal in zijn eigen stijl, met gevarieerde ritmische figuren, verrassende harmonieën, scherpe contrasten en een vrije vormstructuur.

Capriccio van Marcel Poots, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel voor de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. We hebben nog twee kortere werken te gaan op de cd Made in Belgium. Als eerste Friendship's Hymn van Alain Crépin. Het is de officiële hymne van het internationale festival voor militaire muziek in Albertville in Frankrijk. De lyrische hymne voert naar een climax die volgens het programmaboekje de alomtegenwoordige vriendschap verklankt.

Friendship's Hymn van Alain Grépin. En het klonk al haast als het slot van het programma, maar we hebben nog een werkje van Jean Segers. Hij werd in Mechelen geboren in 1929 en componeerde Conclusion, een plechtig slotstuk dat een gehele episode uit de Vlaamse blaasmuziekgeschiedenis oproept.

Conclusion van Jean Segers. Heel toepasselijk als laatste werk in De Muzikant. Waarin centraal stond de cd Made in Belgium van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Uitgegeven op het label World Wind Music. De Muzikant werd samengesteld door Katrijn

De fanfare van Honger en Dorst van Lieven Davernier door Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. Vandaag kijken we in De Muzikant naar een nieuw fenomeen in blaasmuziekland. Steeds meer artiesten zien een harmonie of fanfare als een mooie alternatieve begeleiding voor hun populaire muziek. Vandaag laten we daarom Gerard van Maasakkers en G. Reinders aan het woord. Gerard van Maasakkers, de Brabantse troubadour, zingt in zijn eigen Brabantse taal. Eind jaren 70 was hij een van de eersten die met dialectzang een breed publiek wisten aan te spreken. In 2000 verscheen zijn cd Pas op de plaats. Daarop het nummer Jehan, waarin hij een ode brengt aan zijn vader en uitlegt wat zijn passie voor de blaasmuziek is.

Jehan werd geboren als de tweede zoon van Hannes Bar en van Stien Verzandvoort van Café De Linde. Hannes werkte bij Philips in de tuinen en Stien bestierde het café waar ook Fanfare de Vooruitgang repeteerde. En het was daar dat Jehan zijn liefde ontdekte voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. En als hij dan zijn lang noten aan het spelen was om te oefenen voor de repetitie en voor de namezuur, dan stond Janneke Smulders, de dirigent, buiten te luisteren. En dan zit hij, hoor toch eens, wat een schone toon dat Jehan heeft.

Toen Jehan in dienst moest, had hij al een wapen, zijn bugel. Zo kwam hij in het muziekkorps van het 21ste regiment infanterie. En wat deed je die? Die bliezen arbeidsvitamine voor de soldaten die met de schub bezig waren aan de loopgraven. Toen het muziekkorps een groot tournee door Nederland zou gaan maken, waar Jehan zijn eigen zeer op verheugde, brak de oorlog uit. 10 mei 1940. Voorlopig geen tournee en voorlopig was het uit met de muziek.

Maar na de oorlog trouwde Jehan eindelijk met Marietje Harbrake. Zij in haar zelfgemaakte trouwjapon, hij in zijn nieuwe slipjas en hij maakte voor haar een bruidsboeket met Stefanotis. Ze kregen 6 kindjes en ik ben de oudste. Onze vader en ik, wij waren het over verschillende dingen niet zo eens, maar over één ding toch wel. De liefde voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. Alhoewel ik dat natuurlijk maar moeilijk toe kon geven in mijn puberteit. Maar toch was er altijd weer dat stom kiepervel als fanfare de vooruitgang door de straat trok.

Onze vader en onze moeder die werkten hard. Onze vader werkte in de tuinen voor mensen die het konden betalen. En s'avonds dan maakte hij tuinontwerpen. Ik zie nog die grote velle kalkpapier voor me waarop hij de boom tekende als groen ingekleurde wolken op lichtgroen gestippeld gras. En s'anderendaags dan ging hij met een bakfiets weg om die wolken in de grond te zetten. Maar zondes dan kwam ze een bugel uit de koffer en dan blies hij zijn lang noten om te oefenen voor de repetitie en voor de namezuur, want fanfare de vooruitgang ging op concours. En als ze dan terugkwamen van zo'n concours met een eerste prijs, met promotie of toch op zijn minst een goede tweede prijs, dan maakten ze in lichtelijk beschonken toestand een muzikale wandeling door het dorp. En voorop liep dan Jan Schuts, door de weeks melkboer, zondags tamboermeester. En Jan Schuts die gooide zijn stok met de zilveren knop nergens zo hoog de lucht in als krek bij ons voor de deur. En terwijl hij hem opving, gaf hij ons klein mannen de vette knipoog. Jan Schuts, Gruts, onze vader, Gruts, en ik nog altijd, Gruts.

0: Dat was Jehan van Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. G. Reinders, vooral als Limburgse singer-songwriter bekend, brak nationaal door met zijn hit bluesmuziek. Hierin klinkt, net als bij het nummer Jehan van Gerard van Maasakkers, de nostalgie door naar de zondagmiddag wanneer er werd geoefend of gespeeld door de dorpsharmonie. Reinders vroeg Hardy Mertens het nummer te bewerken voor blaasorkest en dat was het begin van het project Blaas mich no hoes. Mertens dirigeert de fanfare De Eendracht uit Nieuwenhagerheide met blaasmuziek.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het deur hoorde ik het gerettige tet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor een schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondagse soep. En het lege truit van die trombones trok ons naar vuren over de stoep.

G. Reinders met bluesmuziek in een arrangement van Hardy Mertens door Fanfare de Eendracht uit Nieuwenhagerheide. Van de cd Blaas mich nach huis, ofwel Blaas me naar huis. Dat deze cd een enorm succes zou worden was misschien wel te verwachten. Op 28 maart 2008 ontving G. Reinders in het tv-programma L1 Laat van de Limburgse Omroep zijn eerste gouden cd voor de verkoop van meer dan 15.000 exemplaren van het album. Deze unieke plaat verscheen in september 2005 en is opgenomen met 15 van de beste blaasorkesten uit Belgisch en Nederlands Limburg. Ieder lied wordt door een ander korps uitgevoerd. Er spelen in totaal zo'n kleine 1000 muzikanten op mee. De tweede cd met arrangementen voor blaasmuziek, Blaas mich land door, Blaas me het land door, heeft nu ook al bijna goud. Van de eerste cd nu twee nummers in een arrangement van Steven Walker. Harmonie De Volksgalm uit Ziggenzussenbolder, onder leiding van Frank Rauschop speelt het Veurjoor. En de Koninklijke Harmonie van Thorn, onder leiding van Norbert Nozy, Den Hof.

hoofd, er steekt het bijnske. Dan zitten we zondagsmorgens met z'n twee. Dan loesten we naar het loeien van de klokken. Maar ik hoef niet meer.

En hij barst van de merels met kleine mereltjes. En op haar beurt barsten die beesten van de merelen strooind. En er zijn er bij dit zeven die kleine dikke frekke merelkereltjes. Die schieten die voor de put, die kieken die gaan van wat loopt dat gekke vent die toch rooind.

Wat blijft het toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje. De menig jongen weer als aard, nu gij zegt de wiet. Maar dan loop ik toch aan een zenig weer zo'n stom vergeet me nietje. Dan denk ik, dat blijf ik over zingen, dat morgen een

pas wie het zoot, toen hij die eiwaterschapskaart had gekocht. 1888, Schravenhagen, uitgeverij Martinus Nijhoff, door vonden wat er zorg. Hij zag, kinderkiegens heen wat er stijt op de hoek van de kerkstraat en de Dalakkerweg. Ik vond het al zo typisch, wie ik de oude mens door in de gaten kreeg. De heur zit, was een paard, ik kom het helden, dat ik al de helden. En hij zag, kijk daar, op het kruidspunt stond vroeger een kruidsbeeld. Van onze leven hier. En let maar eens op, de oude mens als hij de neven fietst, de heft zijn hoofd op, elke keer.

En in de vijfde klas kwam er een Hollander, die was op de Sint-Jozef-show. Die hoefde nooit met naar de kerk. Dat was nu een protestant. En hij vertelde in een spreekbeurt, bij haar gingen ze gans anders te werk. Het was voor ons een openbaring, dat er kerken waren zonder beelden, zonder heiligen en met geen Latijn. Hoe ze niet kosten biechten en hoe volgens hem zelfs kinderen soms mochten drinken van de wijn. En de meester zag, vroeger hadden ze allemaal het kruidsbeeld van onze leven hier.

zoals op het kruidspuntje, de stongvreugeren kruidsbeeld van onze leven heer. En ieders keer als hij daar neven fietste, dan sloeg er een kruids, de naaie meneer. Op het kruidspuntje stongvreugeren kruidsbeeld

naar een herder. In de processie. Met een schub, een hoed, een poefbox en een majoen. En ene keer liep mijn pap

We hoorden het Krutsbeeld op het Krutspunch en Processie van G. Reinders. Met achtereenvolgens de harmonie Sint-Michaël van Thorn en de fanfare Sint-Laurentius uit Leeuwen. Over G. Reinders en zijn bijzondere relatie met blaasmuziek wordt heel lovend geschreven. Het aantal optredens dat Reinders geeft samen met blaasorkesten uit alle windstreken is de 100 inmiddels al ver gepasseerd. Zijn lied Blaasmuziek is een regelrechte tophit en heeft zelfs de 27e plaats in de nationale top 2000 bereikt. In zijn nieuwe programma staat het alledaagse en het kwetsbare centraal. In een uitvoering door muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika, onder leiding van Frank Steegs, nu Aad wäre mit dich. Oud worden met jou. En daarna Hier staan ik weer, door fanfare Sint Cornelius uit Roermond, onder leiding van Henk Houben.

Uitzweren met dich door muziekvereniging Sint Cecilia uit Amerika onder leiding van Frank Steegs. En Histonig weer door fanfare Sint Cornelius uit Roermond onder leiding van Henk Houben. Twee arrangementen van Steven Walker van stukken van G. Reinders. Terug naar de zanger met wie we dit programma openden, Gerard van Maasakkers. Voor zijn cd Pas op de Plaats uit 2000 liet hij nog twee nummers bewerken voor Klein Blaasorkest. Dat moet te lukken zijn en Als ik zing voor jou. De Klein-Brabantse Harmonie staat onder leiding van Carlo Balemans.

Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met twee van zijn nummers bewerkt voor blaasorkest. Dat moet te lukken zijn en Als ik zing voor jou. De Klein-Brabantse harmonie die u hoorde stond onder leiding van Carlo Balemans. We besluiten dit programma met Schlutingstied, sluitingstijd van G. Reinders, in een arrangement van Steven Walker door Philharmonie, Sittard, onder leiding van Jacques Klaasens.

vroeg om 9 uur. Hoor ze heen van mijn paard de deur, hoe de hengsels komen lopen. Geel zelfs.

De laatste klein zelf, er steed al bien op zijn kop. Kwaad op drie, het is goed geweest. Kom jongens, ik wil sloeten. Hoogste tijd, politie te paard. Allee man, dadelijk.

0: Dat was Sluting Steed. G. Reinders, samen met de Philharmonie van Sittard, onder leiding van Jacques Claessens. Dit was De Muzikant, waarin we u muziek lieten horen van G. Reinders en Gerard van Maasakkers in samenwerking met verschillende harmonie- en fanfareorkesten. De Muzikant werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: De groenteboer had zijn kisten binnen.

0: terug om 9 uur. Hoor ze heen van mijn paard de deur. Goed de hengsels komen lopen. Geer zelfs.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag opname van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwide Music. Op deze cd staan opnames die het orkest op verschillende gelegenheden maakte, zoals het Europese brassband kampioenschap in Kerkrade in 1998, de Nederlandse brassband kampioenschappen in Zutphen in 1999 en in Groningen in 2003. Brassband De Waldzang is ooit begonnen als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van deze school en niet zonder succes. In de jaren 70 en 80 werd Brassband De Waldzang in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werd de band 13 keer beloond met de kampioenstitel. Een van de sterke punten van dit orkest is dan ook het uitzonderlijke repertoire. Allereerst hoort u van Rob Goorhuis Burlesque voor Brassband, een werk uit 1997, speciaal gecomponeerd als verplicht werk op de Europese Brassband kampioenschappen in 1998.

Dat was Burlesque voor Brassband van Rob Goorhuis, gespeeld door Brassband De Waldzang onder leiding van Rix van der Velde. Een opname uit 1998, gemaakt op de Europese Brassband kampioenschappen in Kerkrade. Brassband De Waldzang zou niet zijn wat ze is zonder de grote inspirator en eerste dirigent Tjeerd Brouwer. Hij werd opgevolgd door Dirk Lautenbach en Bienze Elstra en tegenwoordig staat het orkest onder leiding van Rix van der Velde. Die laatste begon zijn carrière in het Nationaal Jeugd van Varenorkest en speelde zelf een tijd lang euphonium in de Waldzang. Rix van der Velde studeerde muziek in Leeuwarden en begon al op 18-jarige leeftijd met het dirigeren van verschillende bands. In 1989 werd hij aangesteld als dirigent van de Waldzang en hij behaalde met het orkest tot nu toe 9 Nederlandse kampioenstitels en mooie resultaten op de Europese Brassband kampioenschappen. Het nu volgende werk is On Alderley Edge van de Schotse componist Peter Graham. Het is een van de weinige programmatische werken van Graham. Hij maakt hier een muzikaal schilderij van het idyllische Alderley Edge in het graafschap Cheshire. Een natuurgebied met prachtige zandsteenformaties, beboste hellingen en een mooi uitzicht op de Cheshire vlakte.

Deze opname van Brassband De Waldzang werd gemaakt in Groningen tijdens de Nederlandse kampioenschappen in 2003. U hoorde Chivalry van Martin Ellerby. Tot slot een brassbandcompositie van Philip Spark, de Britse componist die op dat terrein bijna iedereen achter zich laat. Philip Spark componeerde Mountain Song in 1987. Hij werd geïnspireerd door de omgeving van Mariehoven in Oostenrijk, waar hij een paar keer met vakantie was. Net als Peter Graham met On Alderley Edge schreef Spark een erg programmatisch werk. Op zondagmorgen is het dorp rustig en vreedzaam en hoort men alleen de kerkklokken. Een rustige wandeling voert naar het nabije gebergte en dan blikt men terug op het prachtige Zielerdal. Hoe hoger men klimt, hoe mooier de vergezichten worden. Op de terugweg naar het dorp wordt de wandelaar weer verwelkomd door de kerkklokken.

U hoorde Mountain Song van Philip Spark door brassband De Waldzang onder leiding van Rix van der Velde. Opgenomen in 1993 tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel met opnames van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label World Wind Music. Over 4 weken in dit programma, deel 2. En dit programma is De Muzikant, dat voor de concertzender werd samengesteld door Katrijn Kuipers. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we u van het Fine Arts Brass Ensemble Fanfares and Questions horen. En dat is het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

Dat was het Fine Arts Brass Ensemble met Fanfares and Questions. Het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

U luistert naar de Concertzender, waar het nu tijd is geworden voor ons programma De Muzikant. In deze aflevering staat de Nederlandse componist Jacob de Haan centraal. Hij werd geboren op 28 maart 1959 in Heerenveen, kreeg piano- en trompetlessen, studeerde orgel en schoolmuziek aan het Stedelijk Conservatorium in Leeuwarden en heeft vanaf de jaren 80 veel succes als componist van blaasmuziek, waarin die gekenmerkt wordt door een filmmuziekachtige combinatie van stijlen. Luister om te beginnen naar de Westvoort-ouverture, genoemd naar het Nederlandse dorp Westervoort. Een openingswerk met één hoofdmotief dat meteen aan het begin te horen is door het scherpe koper. Het wordt uitgevoerd door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan, en dat is de broer van Jacob.

De Westvoort-ouverture van Jacob de Haan, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan. Een tweede werk nu van Jacob de Haan, getiteld Diogenes. Het bestaat uit drie delen, met elk een legende over deze Griekse filosoof als inspiratiebron. Het derde deel is gebaseerd op het bekendste verhaal rondom Diogenes, die eens op klaarlichte dag door de straten van Athene schijnt te hebben gelopen met een lantaarn op zoek naar eerlijke mensen. Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings.

Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings. Vijf korte werkjes nu, verzameld onder de titel The Universal Band Collection. In het eerste deel, Western Girl, rijdt een meisje uit het westen van de Verenigde Staten op haar paard door de prairie, dromend over haar toekomst. Het tweede deel heet Just a Ballad, het derde Play the Game, het vierde San Diego, dat gaat over een Mexicaanse vluchteling die geniet van zijn vrijheid in de Verenigde Staten, en het vijfde heet Final Dance. De Universal Band Collection wordt gespeeld door de kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan.

de Universal Band Collection van Jacob de Haan, gespeeld door de Kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan. Het volgende stuk, Festa Pesana, gaat over het jaarlijkse folkloristische dorpsfeest in Lunteren op de Veluwe. Hierin komt het lied Wiens Nederlands Bloed even voorbij, een lied dat met een andere tekst bekend staat als het Lunterense volkslied. Daarna komt het dorp weer tot leven, want dan gaat het stuk over de volgende ochtend. Met paarden bespannen wagens denderen door de straten. Een traditionele volksdansgroep danst een wervelende wals en alles eindigt met een optocht naar de kerk. Festa Pesana wordt gespeeld door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings.

Festa Pesana van Jacob de Haan werd gespeeld door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings. We gaan verder met het stuk Choral Music van Jacob de Haan, gebaseerd op de koraalmuziek Sollt ich meinem Gott nicht singen van de 17e eeuwse componist Johann Schopp. Het is allesbehalve een traditionele koraalbewerking. Het begint met een flitsende opening en pas tegen het eind hoort u de koraalmelodie in zijn oorspronkelijke vorm. Luister nogmaals naar de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings.

Choral Music van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings. En na een werk dat Choral Music heet, moet er ook maar een stukje koor klinken. De Missa Brevis is een mis voor koor en blaasorkest. Jacob de Haan schreef het ter gelegenheid van het 1000ste geboortejaar van paus Leo IX in zijn geboorteplaats Eguisheim in de Elzas. Vond dat op 23 juni 2002 vond de première van deze mis plaats, onder leiding van Jacob de Haan zelf. De opname die u nu hoort is een bewerking van de live registratie hiervan voor de Franse televisiezender France 2. Uit de Missa Brevis hoort u het Benedictus, uitgevoerd door het koor- en harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven.

Dat was het Benedictus uit de Missa Brevis door het koor- en harmonieorkest van het Lemmens Instituut in Leuven onder leiding van componist Jacob de Haan. Als laatste grote werk van de Haan draaien we nu de Symphonic Variations. Uitgangspunt voor dit stuk is een Passacaglia-thema. Een Passacaglia is een virtuose dans uit de 17e eeuw. In de baslijn komt steeds hetzelfde thema terug, maar daarboven worden in de hogere stemmen hoog gevarieerd. Jacob de Haan is behalve componist ook organist en hij baseerde de opzet van dit stuk op de overbekende Passacaglia in C klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. Luister naar de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansma.

Dat was de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansen met Symphonic Variations, gecomponeerd door Jacob de Haan. En dat was de componist die vanavond centraal stond in De Muzikant, een programma dat werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de concertzender met de muzikant. Vandaag composities van de Engelse componist Philip Spark. Hij werd in 1951 geboren in Londen en studeerde compositie, trompet en piano aan de Royal College of Music. Tijdens deze opleiding groeide zijn belangstelling voor blaasorkesten. Hij speelde in het harmonieorkest van het college, vormde een brassband met medestudenten en schreef zijn eerste composities voor blaasorkesten. We openen met een recenter werk van Spark, een compositie uit 2003, Masquerade. En dat is ook het titelstuk van de cd waar de muziek die we u in dit programma laten horen van afkomstig is. De cd is uitgegeven door Anglo Records. Masquerade bestaat uit 4 delen, overture, elegy, interlude en finale. U hoort de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma.

Dat was Masquerade van Philip Spark, oorspronkelijk geschreven voor de Stadtmusik Wielesau uit Zwitserland en gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma. Een compositie van Spark uit 2002 is de Hymn of the Highlands. Het idee was om een uitgebreid en thematisch stuk te maken waarbij de solisten van een brassband voor het voetlicht komen. Er is gekozen voor een Schots thema, maar er zijn geen volksliedjes gebruikt. De namen zijn verwijzingen naar geografische plaatsen in Schotland. Het nu volgende Strathcaran is één deel uit de Hymn of the Highlands in een bewerking voor harmonieorkest. Het is een energieke zwaarddans waarin snelle en langzame tempi worden afgewisseld. Het dorp Strathcaran ligt aan Loch Caron, dicht bij het Isle of Skye.

U hoorde Strathcarron, de zwaarddans uit Hymn of the Highlands van Philips Park, door de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Tijmen Botma. De volgende compositie van Philips Park, Pastime with Good Company, is een bekend thema geschreven door Hendrik de VIII. Als jongeman was hij een begaafd atleet, danser en componist. King Henry schreef liederen, gedichten en ensemblestukken. Pastime with Good Company is ongetwijfeld zijn bekendste lied. Philips Park maakte er een meeslepende compositie voor harmonieorkest van. Luistert u naar het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober.

Dag dames en heren, welkom bij De Muzikanten, twee wekelijkse programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. Vandaag met een portret van de Belgische componist Auguste Dubuc.

En dat was de compositie Fanfare van August de Boek door de brassband Buizingen, onder leiding van Luc Vertommen. August de Boek werd geboren 9 mei 1865 in het Vlaams-Brabantse Merchtem. Hij kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn vader, die in hem een opvolger zag als organiste Merchtem. Af en toe mocht August naar Opwijk of naar Assen om daar les te krijgen van een toenmalige organist Benoît Vereerdbruggen en bij Jozef Vasteravonds. Hoewel hij nog lang organist was in Merchtem, heeft hij voor dit instrument niet zoveel geschreven. Zijn hart ging meer uit naar het schrijven van symfonisch werk voor zowel symfonie als blaasorkest. Zoals bijvoorbeeld Excelsior uit 1929. Dat componeerde hij naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de harmonie van Merchtem.

Pianostukken uit de jaren 60 van de vorige eeuw van Gerard Hengelveld. Gespeeld door Wouter Nieuwenhuizen, Elisa van der Maas en Wilna te Groen. Dan nu aandacht voor Cor van Meteren. Hij werd geboren in 1934 en studeerde accordeon en klassieke gitaar aan het conservatorium in Utrecht. Moderne en originele accordeonmuziek werd in de jaren 60 nog niet erg gewaardeerd. Maar door de radio-uitzendingen en opbouwende artikelen in het tijdschrift voor accordeonisten Samenspel werd hij zeer gestimuleerd om te blijven componeren. Zoals Minimal Studies A, B en C voor accordeonorkest. Geïnspireerd op de stijlen van Philip Glass en Steve Reich. Het wordt uitgevoerd door het accordeonquintet. Dat bestaat uit Jasper Kampman, Rick van der Graaf, Willemijn Veen, Jaldert Veldman en Hans van Schuppen.

Uit methodisch materiaal voor accordeonorkesten hoorde u Minimals Studies A, B en C. Het accordeonquintet van muziekschool De Muzen in Veenendaal speelde werk van Cor van Meteren. We blijven nog even bij die accordeon. Jacob ter Veldhuis schreef de cyclus The Sultan and the Snake voor accordeon en melodie-instrument. Dat gebeurde in 1996 in opdracht van de NOFAM. Dat is de Nederlandse organisatie voor accordeon en mondharmonica. Ditmaal wordt de accordeon vergezeld door een sopraansaxofoon. En die wordt bespeeld door Ewout Hardeman. Op accordeon hoort u Willemijn van Veen. Ze spelen Ten Marching Little Soldiers, Amsterdam's, The Sultan and the Snake en Old Train.

Vier deeltjes uit De Sultan en de Snijk van Jacob ter Veldhuis. Je hoorde Ewout Hardeman, sopraansaxofoon en Willemijn Veen accordeon. Pieter van der Staak studeerde gitaar bij Andres Segovia. Hij was vele jaren als docent hoofdvak gitaar verbonden aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle. Pieter van der Staak trad regelmatig op als solist. Met de zangeres Willy Bril en met zijn echtgenote de celliste Maria Hol. Als componist schreef van der Staak veel kamermuziek. Naast composities voor cello-ensembles en accordeonorkesten componeerde hij ook stukken voor minder gangbare combinaties. Ik noem gitaar, fluit en klarinet. Zijn composities voor het gitaaronderricht bezorgden hem internationale erkenning. Pieter van der Staak is vorig jaar overleden. Enkele van zijn educatieve werken kunt u nu gaan beluisteren. Bound for Bulgaria uit 1976, Those Beautiful Eyes uit 1978 en Chewing Gum.

Het gitaarensemble van muziekschool De Muzen in Veenendaal speelde zo enkele werken van Pieter van der Staak. Dan gaan we nu verder met componist Joris Geurts. Hij is van huis uit beeldend kunstenaar. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst in Breda en Enschede. Zijn werk bevindt zich in de meeste Nederlandse museale en bedrijfscollecties, maar ook in particuliere verzamelingen. In 1982 kreeg Joris Geurts de Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. In 1999 begon hij met componeren en in 2001 verscheen een eerste opname met liederen op teksten van Paul Ooster en César Pavese. Watercolors uit 2006 is een compositie van Joris Geurts voor viool en altviool of twee violen en het bestaat uit 7 korte delen. Het stuk is ontstaan uit de behoefte iets transparants en helders te schrijven en de beide instrumenten een gelijkwaardige rol te geven. De twee stemmen wisselen elkaar af, strijden om voorrang, stuwen elkaar voort en proberen een verbond met elkaar te sluiten. En elk deeltje heeft een eigen stemming. Hanna Koens en Anna Neels gaan de strijd aan.

Watercolors van Joris Geurts. U hoorde de violisten Hanna Koens en Anna Neels. Tot slot van dit programma nog een werk voor piano van Hans Koenig. In 1973 schreef hij zijn suite The Hobbit voor piano. In 1973 overleed ook Tolkien, de schepper van het wonderbaarlijke rijk van Midden-Aarde. Het domein van hobbits, dwergen, tovenaar Gandalf, aardmannen, boselfen, meermensen en niet te vergeten de draak Smaug. De muziek uit de hobbits is atonaal. Dat wil zeggen dat het niet in een bepaalde toonsoort staat. Uit de suite worden vier delen gespeeld. De hobbits, andante, de Nazgul, rubato, de orks, furioso en de elfen, andatino. Hier is pianiste Irma Kruijs.

Welkom bij De Muzikant, het tweewekelijks programma van de Concertzender met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands. Kortweg Hafabra, oftewel blaasorkesten. Er is veel muziek in de wereld en ook goede muziek, maar er kan niets boven een goede militaire mars. En dat zijn de woorden van de Noorse schrijver Agnar Mykle. Een Noorse muziek, in ieder geval van het Noorse Kristiansand Blaasensemble, staat vandaag centraal in De Muzikant.

En dat was de Valdresmars van de Noorse componist Johannes Hansen. Hij leefde van 1874 tot 1967. Het werd uitgevoerd door het Christian Zand Blaasensemble onder leiding van Björk Sakstad. Christian Zand ligt in, aan de kust van Noorwegen, helemaal in de zuidelijke punt. De stad werd gesticht in 1643 en naar vermeld was er toen al militaire muziek. Die bestond toen vooral uit trommelaars en pijpers. Dat was wel vrij luxe, maar het was om de bevolking te laten zien dat het belastinggeld goed werd gebruikt. Wanneer een compagnie marcheerde, speelde de pijper piccolo en de trommelaar gaf de maat voor het marcheren aan. Maar of dat goed ging is niet helemaal duidelijk. De trommelaars werden slecht betaald en waren vaak aan de drank. Pas in 1818 kreeg Christian Zand een echte militaire blaaskapel, bestaande uit 19 muzici met nieuwe instrumenten. En toch was het nog niet strak genoeg georganiseerd, vond majoor Tobiese. Hij was dirigent in de jaren 1830 en 40 en hij had in Kopenhagen een symfonieorkest gezien waarbij de violen hun stokken tegelijk op en neer bewogen, althans de violisten. Dat wilde hij nou met zijn trombones in Christian Zand ook, want het zag er heel indrukwekkend uit voor een militair orkest. Maar ja, alle instrumenten waren verschillend gestemd en tegelijk bewegen leverde geen gelijke muziek op. Ondanks dit soort grappen verbeterde de muzikale kwaliteit wel snel. Veel beroemde muzici hebben banden met de kapel van Christian Zand, zoals de trombonist Adolf Hansen. Na de Duitse bezetting in de jaren 40 van de vorige eeuw duurde het een tijdje voor de kapel weer operationeel was. In 2002 werden de banden met het leger losgelaten en kreeg de Norwegian Army Band Christian Zand de huidige naam Christian Zand Blaasensemble in het Noors dan wel. Hier is de Trouwermars, opus 103 van Felix Mendelssohn.

U hoorde het concerto voor piano en harmonieorkest van Leo Smit. Solist was Robert Weyrauch. Willem Breuker werd in 1944 in Amsterdam geboren. Van formele muziektheorie moest hij niets hebben. Spelend, improviserend, luisterend en experimenterend werd Willem Breuker de Breuker zoals we die kennen. Tegendraads, enfant terrible en smaakmaker van de Nederlandse muziekscene. In 1974 formateerde hij zijn eigen Willem Breuker collectief. De meeste composities die hij schreef, schreef hij voor dit collectief. Maar er zijn enkele uitzonderingen, zoals De Thuiskomst voor harmonieorkest. In 1992 vroeg een harmonieorkest Willem Breuker een werk te schrijven. Na de eerste repetitie viel het werk de orkestleden tegen qua moeilijkheid en lengte en weigerden ze het werk in première te brengen. In 1999 vroeg Willem Breuker het Amsterdams Blazerscollectief om De Thuiskomst tijdens De Klap op de Vuurpijl ten doop te houden. Het stuk heeft drie delen die naadloos in elkaar overgaan. De titels zijn Na 8 jaar detentie. Het tweede deel heet Voor een dichte deur, met tussen haakjes sleutels vergeten.

En het derde, wat een bende, met tussen haakjes een kleine woordenwisseling, ik ga maar weer. En dan in het tweede deel komt nog een ondertitel voor, een extra ondertitel zou je kunnen zeggen. Op het moment dat de trompetten een signaalachtige fuga starten, die overgenomen wordt door alle koperblazers, staat in de partituur: O, ben jij het? Ik dacht het al. Wie belt er om deze tijd? Willem Breuker kan zich niet meer herinneren waarom hij deze titels gekozen heeft. De compositie toont onomwonden het harmonieorkestverleden van de componist, hoewel andere facetten, wilde uitbarstingen, filmmuziek niet ontbreken. Af en toe is er een gevoel van we zijn weer thuis in het gangbare harmonieorkestrepertoire. Maar dan ontwikkelt het stuk zich weer op Breukeriaanse wijze. Met name tijdens de eerste repetities konden de blazers van Raak wel enig begrip opbrengen voor de verzuchtingen van het harmonieorkest, dat al snel de pijp aan Maarten had gegeven. Vooral het tweede deel is een aanslag op ieders uithangingsvermogen. Een spektakelstuk waar je gemakkelijk een haat-liefdeverhouding mee ontwikkelt. Geen hoogdravende compositie, maar toch bijzondere muziek, een berg die beklommen en overmeesterd moet worden.

U hoorde De Thuiskomst van Willem Breuker, een compositie in 3 delen voor harmonieorkest. Blazersensemble Raak stond onder leiding van Manon Meijs. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muzikant. De opnames werden gemaakt in de concertzaal van het Conservatorium in Maastricht op 23 november van het afgelopen jaar. De opnametechniek was in handen van Wijnand de Groot en de productie in die van Chantal Vromans. De serie Hollandse Nieuwe is een educatief repertoireproject van Kunstfactor Muziek en wordt uitgezonden op de concertzender. We hebben nog even tijd om een festival aan te kondigen. Het première festival 2008, dat plaatsvindt op 6, 7 en 8 maart in Houten. Het festival staat in het teken van vernieuwende blaas- en slagwerkmuziek. Er gaan maar liefst 66 composities van 36 componisten in première. Talloze bekende orkesten zijn aanwezig om die premières ten uitvoer te brengen. Zoals het Amsterdam Brass Quintet, de brassband Schoonhoven en de fanfare Koninklijke Landmacht Berede Wapens. Er zijn masterclasses en workshops en een play-in orkest onder leiding van Tijmen Botma. Kijk voor meer informatie bij de programmagegevens op www.concertzender.nl. Een van de componisten van wie nieuw werk zal worden gespeeld is Kees Schoonenbeek. Tot slot van deze uitzending laten we nu daarom een deel horen uit zijn Sonata da Chiesa voor harmonieorkest en orgel. Luister naar het harmonieorkest van Lemmens Instituut in Leuven onder leiding van Jan van der Roost.

Zo klonken twee bagatellen voor kinderen van Andrea Ivanios, gespeeld door Annelien Schijven. Andrea Ivanios, van haar was dit pianowerkje. Ze werd geboren in 1961 in Boedapest. Ze studeerde cello aan de Frans Liszt Academie in Boedapest en aan het conservatorium bij ons in Maastricht. Als eerste celliste was ze 10 jaar lang verbonden aan het Johann Strauss Orkest van André Rieu. En vanaf 2001 is ze werkzaam als cellodocente bij Artemus Sittard en Geleen. Welkom bij De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici. Regelmatig komen in dit programma ook de muziekschoolconcerten terug. Dit voorjaar zijn er dat 3. Vandaag hoort u de opnames uit Sittard. Over 2 weken is Maastricht aan de beurt en over 4 weken hoort u opnames uit Veenendaal. De muziekschoolconcerten onder de titel Hollandse Nieuwe worden georganiseerd door Kunstfactor, het landelijke sectorinstituut voor de amateurkunst. In de serie wordt steeds Nederlandse muziek vanaf 1900 uitgevoerd door leerlingen en docenten van een muziekschool. Op 18 november afgelopen jaar namen we Hollandse Nieuwe op in Concertzaal Artamuze met leerlingen en docenten van Artamuze, Centrum voor Muziek, Dans en Cultuureducatie in het Limburgse Sittard. We begonnen net met een kort stukje van Andrea Ivanios. Van haar nu nog een tweede werk, de Bremer Stadsmuzikanten voor cello en piano. Bruno Victor speelt cello, Marion Pauw piano.

En zo klonk de Bremer stadsmuzikante van Andrea Ivanjos. Zij is docenten bij Artemuse in Sittard en Geleen. De Bremer stadsmuzikanten werden gespeeld door Bruno Victor cello en Marion Pauw piano. De Bremer stadsmuzikanten werd gespeeld, had ik natuurlijk moeten zeggen. En daarom zeg ik het nog maar even. Dan uw aandacht voor Frank Habets. Geboren in 1956 en hij is ook docent aan diezelfde muziekschool Artemuse. Hij geeft er dwarsfluit, les, slagwerk en contrabas. De drie instrumenten studeerde hij zelf aan het conservatorium in Maastricht. Al tijdens zijn conservatoriumstudie begon Frank met het schrijven van muziekstukken en het is haast logisch dat hij combinaties maakt voor zijn eigen instrumenten. Awakening, daar gaan we nu naar luisteren. Dat is een werk voor fluitsolo met marimba, vibrafoon en percussie. Het stuk begint rustig. De terugkerende patronen in het slagwerk en de melodie in de fluit symboliseren het proces van ontwaken. Daarna volgt een dialoog tussen vibrafoon en dwarsfluit die steeds opzwepender wordt en al snel om een oplossing vraagt. Frank Habets zelf speelt dwarsfluit. Daarnaast hoor je Etienne Hoeben, marimba, Steven Dielkens, vibrafoon en Gian Prins, klokkenspel en percussie.

U hoorde Awakening van Frank Habetz. Hij speelde zelf dwarsfluit en daarnaast hoorde u Etienne Hoeben marimba, Steven Dielkens vibrafoon, Gian Prins klokkenspel en percussie. En dan nu een echte Sittardse componist, dat is Harry Spronken. Hij werd daar geboren in 1956 en begon al op 8-jarige leeftijd met pianolessen. Na de middelbare school zette Harry Spronken de studie voort aan het Maastrichtse conservatorium. Hij studeerde hoofdvak piano, schoolmuziek en zang. En later ook nog lessen aan het conservatorium van Luik die hij volgde. Als baritonsolist zong hij onder andere bij de Nederlandse première van Penderecki's Te Deum en ook bij die verschillende oratoria onder leiding van Philip Herwegen. In de koorwereld is hij vooral bekend geworden door het werken met kinderkoren. Dat deed hij met koren als jeugdkoor Cantarelle uit Neerbeek en de koorschool Westelijke Mijnstreek. Met die koren maakte Harry Spronken talloze radio- en cd-opnamen in binnen- en buitenland. Die beide kinderkoren die ik net noemde zijn inmiddels samengevoegd en zijn nu bekend onder de naam Stichting Limburgse Koorschool Cantarella. Harry Spronken gebruikt in zijn werk als componist veel elementen van de Kodiyi-filosofie. Hij is ook als zangdocent verbonden aan Artemuze en als docent aan het Maastrichts Conservatorium. Voor kinderkoor en piano schreef Harry Spronken de Missa Cavaliere. En daaruit hoort u nu Kyrie, Sanctus, Agnus Dei en Pater Noster. Het wordt uitgevoerd door 8 jonkvrouwen onder leiding van Harry Spronken.

de Missa Cavaliere voor kinderkoor en piano van Harry Spronken. Je hoorde 8 jonkvrouwen onder leiding van de componist Harry Spronken. Dan nu aandacht voor Carlo Plaum. Hij studeerde accordeon, elektronisch orgel en keyboards aan het conservatorium in Maastricht. En hij werd er later ook zelf docent. Tegenwoordig is hij docent accordeon en elektronische toetsen aan de muziekschool Heerlen en bij Arta Muse. Als componist-arrangeur heeft hij al meer dan 1000 stukken op zijn naam staan. En bovendien is hij als accordeon-virtuoos veel gevraagd in binnen- en buitenland. Carlo Plaum is een veelzijdig muzikus. Hij probeert steeds weer de voor velen onbekende mogelijkheden van het accordeonspel te propageren. Naast zijn solistische optredens werkt hij vaak samen met verschillende orkesten en ensembles, waaronder het Limburg Symfonieorkest, de Philips Philharmonie en ook mandolineorkest The Strings. U hoort nu van hem het stuk Fantasie in C groot en dat wordt gespeeld door Carlo Plaum zelf.

Carlo Blaum speelde eigen werk op accordeon. Dit was Fantasie in C groot. Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant, waar we aan zijn gekomen bij Ton Verhiel. Ton Verhiel, geboren in Heerlen, 1956. Studeerde klassieke saxofoon en AMV aan het Maastrichtse Conservatorium. Momenteel werkzaam als docent saxofoon aan de Sittardse Muziekschool, als vakleerkracht muziek aan een basisschool en een school voor verstandelijke gehandicapten en is ook werkzaam als muziekrecensent. Hij geeft regelmatig concerten in uiteenlopende bezettingen, ik noem saxofoon met orgel of accordeon. Ton Verhiel schrijft behalve werk voor saxofoon ook nog kinderliedjes en ook werken voor harmonie, fanfare, orkesten. Hij schreef ook een boek over het gebruik en de geschiedenis van de saxofoon. En nu zijn werk, zoals dat klinkt, deze compositie. Elegy and Ritual Dance voor saxofoonkwartet. Gespeeld door Dionne Verstegen en Camille Zeijen, altsaxofoon, Marcel Willems, tenorsaxofoon en Ton Verhiel zelf, baritonsaxofoon.

En zo klonk Elegy en Ritual Dance voor saxofoonkwartet van en met Tom Verhiel. En dan zijn we aangekomen bij de jongste componist van vandaag. Zijn naam is Etienne Hauben. Geboren in 1982, begon als slagwerker en hij studeerde aan het Conservatorium Maastricht. Zelf werkzaam als slagwerkdocent, onder meer bij Arta Muze. En daarna speelt Hauben bij het Limburgs en Gelders Symfonieorkest, maar ook de Douaneharmonie en de Marinierskapel. En daarnaast leidt hij ook nog een keer twee percussie-ensembles, de Drumband Harmonie Concordia Obicht en het slagwerkensemble van Fanfare Sint-Cecilia Schimmert. De muziek voor dit soort ensembles sprak hem al vroeg aan. Hij begon al op zijn 13e hiervoor te componeren. Etienne Hauben schrijft slagwerk ook in combinaties met blaasinstrumenten, zang en kamermuziek, zoals Can Can, een kwartet voor hobo, klarinet, fagot en klein slagwerk. Met het stuk Can Can, en het is met een vraagteken erachter, wil Etienne Hauben een typische dans op papier zetten die toch niet zo typisch klinkt. Gaat u luisteren. Hier zijn Eddie Jennekens, basklarinet, Sandra Nolmans, hobo, Ruud Jennekens, fagot en Etienne Hauben zelf op slagwerk.

Dit was Ken Ken van Etienne Houben. Het werd gespeeld door basklarinettist Eddie Jennekens, hoboïste Sandra Nolmans, fagotist Ruud Jennekens en daar is hij, de componist zelf, Etienne Houben, op slagwerk. Ik blijf nog even in die sfeer van slagwerk met het volgende stuk Mundo Pequeños. Dat is een werk van Gian Price. Gian Price werd geboren in Maastricht, 1959, en al op zijn vijfde jaar was hij gefascineerd door percussie. Ook hij studeerde aan het conservatorium in Maastricht. En hij werkt sinds die tijd op freelance basis bij verschillende symfonieorkesten. Maar ook van jazz is hij niet vies. De combinatie van populaire en klassieke muziek is te horen in zijn composities. Momenteel werkt Gian Price als leraar, componist, dirigent en ook nog een keer als freelance muzikant. En steeds meer speelt hij basgitaar of keyboard. Zijn composities hebben een programmatisch ontwerp. Ze vertellen altijd een verhaal, wat vaak tot de verbeelding van het publiek spreekt. Het stuk wat ik laat horen, Mundo Pequeño, voor twee marimba's, drie djembes en drumset, dat betekent letterlijk vertaald kleine wereld. Het stuk gaat over culturen die steeds dichter bij elkaar komen. Oftewel, de wereld wordt steeds kleiner. U gaat luisteren naar Sandra de Jong en Peter Koenen, marimba. Etienne Houben, Bas Relau en Leon Kaminski, djembe. En Gian Prins, drumset.

Mundo Pequeño van Gian Prins voor marimba, djembe en drumset. En dan de laatste componist vandaag in dit programma, de muzikant. Die laatste componist is Bert Dirks. Geboren 1965 in Nieuwenhagen. Lid van de Fanfare aldaar. Via cornet en eufonium kwam hij terecht bij de trombone. In 1984 ging hij naar het conservatorium in Maastricht. Hij studeerde daar HAVA, directie en trombone. Bert Dirks is docent, grootkoper bij Artamuze en muziekschool Kerkrade. Daarnaast is hij ook nog een keer dirigent van twee fanfares en een harmonie. En hij is ook nog eens een keer muziektherapeut in Zorgcentrum Heerenveld. Oude foto's van Limburg. Iedereen kent wel de oude, vergeelde foto's in de boeken van heemkundeverenigingen. Prachtige verzamelingen die bij veel mensen nostalgische gevoelens oproepen terecht. In de compositie Taferelen uit Limburg komt eerst het Limburgs landschap voorbij. Dat landschap van die foto's. Dan spelen er kinderen met de hoepel, de tol en verstoppertje. En dan volgt een begrafenis. Er zijn jachttaferelen, de processie en natuurlijk de ouderwetse kermis. De muziek wordt begeleid met projectie van foto's. Het trombonekwartet varieert de opstelling tijdens het concert om zo balans en ruimtelijke beleving te vergroten.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Het tweewekelijkse programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, oftewel blaasorkesten. En vanavond staat dit programma helemaal in het teken van de naderende kerst.

Dat was de Weihnachtsouverture, een fantasie over Vom Himmel hoog, da komm ich her, gecomponeerd door Ronald Kernen. U hoorde het orkest Soli Brass onder leiding van Jan de Haan van de cd Soli Christmas uit 2001. En daarop staan opnamen uit de jaren 1990, 1994, 1997 en 2001. Op de cd staan klassieke werken voor kerstmis, maar niet zozeer de populaire kerstmuziek. Het materiaal is stemmig en ingetogen en waarschijnlijk niet voor iedereen bekend. Alhoewel we straks nog wel het overbekende Stille Nacht, Heilige Nacht zullen horen. Maar nu eerst Loopt Gott ihr Christen allzugleich van Nikolaus Hermann in een arrangement van Jacob de Haan, en dat is de broer van Jan de Haan, de dirigent van Soli Brass.

Loopt God ihr Christen also gleich van Nikolaus Herman in een arrangement van Jacob de Haan. Het werd uitgevoerd door Soli Braas onder leiding van Jan de Haan, die zo'n 30 jaar dirigent was van dit orkest. Onder zijn leiding groeide Soli Braas uit tot een topbraasband die zich kan meten met de beste ter wereld. 4 maal haalde het orkest de nationale braasbandtitel. 2 bewerkingen nu. Jacob de Haan bewerkte Ich steh an deiner Krippen hier van Johann Sebastian Bach. En Jan de Haan maakte een bewerking van het bekendere werk Vom Himmel hoog, o Englein kommt.

Vom Himmel hoch, o Englein, kommt, was dat. En daarvoor hoorde u Ich steh an deiner Krippen hier van Johann Sebastian Bach. En dat waren twee bewerkingen voor blaasorkest door de broers Jacob en Jan de Haan. Deze beide broers zijn niet alleen als arrangeur bekend, ze schrijven ook veel muziek, hoofdzakelijk voor blaasorkesten. Met name Jacob de Haan is een veelgevraagd componist. Eerder besteden we bij de Concertzender al eens een hele uitzending aan zijn oeuvre. De vier hirtenliederen, vier herdersliederen, passen uitstekend in de collectie Kerstmuziek op de cd waar we vandaag muziek van draaien. De titels zijn Als ich bei meinem Schafen wacht, In mitten in der Nacht, Kommet ihr Hirten en In Hirten erwacht.

Sophia's vereniging, onder leiding van Heinz Friese, speelde deel 1 uit de vierde symfonie van Anton Bruckner, Beweegt nicht zu schnell. En dit werd opgenomen op 3 mei dit jaar in de Academische Capella in Sint-Petersburg. U luistert naar een muzikaal verslag van de concerttournee van Sophia's vereniging naar het sneeuwrijke Rusland, tenminste in het afgelopen mei nog sneeuwrijke Rusland. Heinz Friese programmeerde ook Nederlands repertoire in Rusland. Hij koos bewust voor een niet al te Russische aangelegenheid. Het publiek reageerde laaiend enthousiast totdat het orkest een toegift gaf. Dit orkest met aanhang, zo'n 170 mensen, verbleef in het Hotel Moskou. Gelegen in het centrum van de stad, vlakbij de Tichvin-begraafplaats met de graven van Tchaikovsky, Glinka, Mussorgsky en Rimsky-Korsakov. Heinz Friese legde de bloemen die hij na afloop van het concert in de Hermitage had gekregen als eerbetoon aan deze grote componisten op het graf van Tchaikovsky. Als laatste werk in het programma horen we dan toch een Russische componist, Dmitri Shostakovich. Van hem speelt Sophia's vereniging het vierde deel uit de vijfde symfonie, Allegro non troppo.

U luisterde naar het vierde deel, de finale, uit de vijfde symfonie van Dmitri Shostakovich. In een bewerking voor Harmonieorkest en uitgevoerd door Sophia's Vereniging Loon op Zand, onder leiding van Heinz Friesen. U heeft geluisterd naar een korte muzikale terugblik op de concerttournee van Sophia van afgelopen mei naar Sint-Petersburg. Dat gebeurde ter gelegenheid van het Meifestival aldaar. Een uitgebreider verslag kunt u teruglezen in het tijdschrift Music & Show van afgelopen augustus. En daarmee besluit ik de muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers, met dank aan Max Feijen voor de opnames.

0: Dit is de Concertzender met het programma Donder, Bliksem en Maan.
1: Dit is de Concertzender met de muzikant. Vandaag staat centraal in dit programma de Belgische componist André Vignien. Hij werd in 1942 geboren vlakbij Frankrijk op de grens van Vlaanderen en Wallonië in het plaatsje Mouscron. Zijn muziek is bijzonder levendig en het repertoire voor blaasorkesten neemt een grote plaats in zijn oeuvrelijst. In deze muzikant horen we opnamen van verschillende orkesten. Om te beginnen de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings. En zij spelen de Jubilee Overture.

Als ouverture voor de muzikant hoorde u de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings met de Jubilee Ouverture. Het volgende werk is meer symfonisch van opzet. Seven Knights beschrijft zeven ridders uit de middeleeuwen. Allemaal krijgen ze hun eigen karakterbeschrijving in de zeven deeltjes van het werk die naar de ridders zijn vernoemd. Robin Hood, Tristan, Ivanhoe, Quentin Durward, Emmerich, Arthur en Godfried van Bouillon. André Vignat dirigeert het Orchestre Avant du Conservatoire du Musique de Ville de Tournai en dat is het Belgische Doornik.

Zeven ridders uit de middeleeuwen werden beschreven in Seven Knights van André Vanien. U hoorde het Orchestre Avant du Conservatoire de Musique de Ville de Tournai onder leiding van de componist. Zoals we eerder al zeiden is André Vanien geboren in het Belgische Mouscron. Zijn vader werkte bij de spoorwegen en zijn moeder in de textielindustrie. André is op muziekgebied een autodidact. Zijn vader leerde hem de grondbeginselen. Hij speelde in de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Mont-Aleu in België. Daarna volgde de jonge André een traditionele muziekopleiding en studeerde aan de conservatoria van Mons, oftewel de stad Bergen in het Belgische Henegouwen, en Brussel, waar hij tot voor kort ook docent was. Reminiscencia Gitana is oorspronkelijk een werk voor piano. André Vanien schreef het in 1994 voor de Spaanse pianiste Blanca Quevedo, een leerlinge van hem aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Daarna bewerkte hij het voor harmonieorkest. Reminiscencia Gitana bevat elementen die het voor een orkest uitdagend maken om te spelen. Melodie, virtuositeit en, de naam zegt het al, een zigeunerachtig element. Reminiscencia Gitana wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pieter Jansen.

De koninklijke militaire kapel onder leiding van Pieter Janssen speelde Reminiscencia Gitana van André Vignien. Ter afwisseling nu een wat korter werk van deze Belgische componist, Trumpet Fiesta. En zoals we van hem gewend zijn, is dit een vrolijk en opgewekt stukje muziek. Vignien is zelf van huis uit trompetist en in dit stuk zet hij 4 trompetsolisten in de schijnwerpers. Vanaf de eerste mate drukt Trumpet Fiesta een geluksgevoel uit. U hoort de Johan Willem Friso Kapel onder leiding van Jan de Haan en de solisten zijn Friso Valkema, Henk Meek, Ramses Helmus en Egbert Stroeven.

een feestje voor trompetters, deze Trumpet Fiesta van André Vignon. U hoorde de Johan Willem Friso kapel onder leiding van Jan de Haan en vier trompetsolisten Friso Valkema, Henk Meek, Ramses Helmus en Egbert Stroeve. Dan komen we nu aan het titelwerk van de cd van vandaag, Riva Pictures. Het onderwerp van deze compositie is het elegante dorp Riva del Garda aan het Gardameer in Italië. De schoonheid van dit dorp wordt verklankt, dan steekt er een harde wind op die hoge golven op het meer veroorzaakt en een enorme energie ontketent. Maar met de koude keert ook de rust weer terug en men wordt zich bewust van de sneeuw op de bergen van Noord-Italië. U hoort een live-opname gemaakt op 12 mei 2001 door het harmonieorkest van het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen onder leiding van Peter Bruneel.

Dat was Riva Pictures van André Vignin, gespeeld door het harmonieorkest van het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen, onder leiding van Peter Bruneel. We hebben niet veel tijd meer over, maar we laten u tot slot graag nog een klein stukje horen uit de Little Suite of Peace. U gaat luisteren naar de Military Parade, uitgevoerd door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Tijmen Botma. Samenstelling van dit programma, Katrijn Kuipers.

En zo klonk de Symphonie Overture van James Barnes, gespeeld door het orkest van vanavond, de Marinierskapel der Koninklijke Marine, onder leiding van Ivan Meilemans. Hoewel er veel muziek voor blaasorkesten wordt gecomponeerd, wordt er ook veel materiaal gearrangeerd. Vooral ook klassieke muziek. Componisten in het verleden durfden het nauwelijks aan om virtuoos werk voor blaasinstrumenten te schrijven, omdat die enkele eeuwen geleden nog veel technische mankementen kenden. En daar is tegenwoordig geen sprake meer van. En er zijn nog steeds nieuwe ontwikkelingen aan de gang, reden te meer om die oude composities toch voor blazers te bewerken. Zoals deze sonate in G klein voor twee violen van Georg Friedrich Händel. Solisten zijn Michiel Becquet en Jurgen van Rijen.

Je hoorde de sonate in G-klein voor twee violen in een bewerking voor trombone door Michiel Becquet en Jurgen van Rijen. En verder natuurlijk de marinierskapel van de Koninklijke Marineopleiding van Ivan Meilemans. Speciaal voor Slide Factory 2007 schreef Johan de Meij een nieuw werk, Canticles, dat hij opdroeg aan bastrombonist Ben van Dijk. En die kent hij al zo'n 35 jaar. Het is ook een in memoriam voor de vader van Ben, Piet van Dijk, die als trombone- en eufoniumleraar van doorslaggevend belang is geweest voor Johan de Meij's loopbaan als muzikus. Johan de Meij studeerde directie en trombone aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij heeft inmiddels internationale erkenning gekregen voor zijn werk als componist, arrangeur en dirigent. Van het werk Canticles hoort u nu de wereldpremière door de Marinierskapel en met Ben van Dijk op de bastrombone.

Canticles van Johan de Meij. Dit was de wereldpremière van dit concert voor bas, trombone en harmonieorkest. Ben van Dijk was solist bij de Marinierskapel onder leiding van Ivan Meilemans. En dan gaan we over naar Hans Werner Henze. Van hem is het volgende werk in het programma Ragtimes en Habaneras. Oorspronkelijk werd het stuk geschreven in 1975 voor brassband. Maar in 1982 maakte Marcel Wengler een arrangement voor harmonieorkest. Ragtimes en Habaneras bevat 11 korte dansen waarin stevig wordt geciteerd uit werken van Stravinsky voor jazzorkest en uit de opera's van Kurt Weill.

De Marinierskapel der Koninklijke Marineomleiding van Ivan Meileman speelde Ragtimes en Habaneras van Hans Werner Henze. Dit is de concertzender met de muzikant. Vandaag opname gemaakt in april van dit jaar in de Laurenskerk in Rotterdam. Van het slotconcert van Slide Factory 2007. Het tweede deel na de pauze van het concert opende met het werk Madrigalum van Philip Spalak. Dit stuk is ook bedoeld als openingswerk voor een concert. De titel doet denken aan een madrigaal uit de Renaissance. En zo begint het ook om dan langzamerhand te veranderen in een modernere stijl.

En dit was Madrigalum van Philip Spark, gespeeld door de Marinierskapel der Koninklijke Marine, onder leiding van Ivan Meilemans. Nog een wereldpremière hier bij de concertzender, het Bas Tromboneconcert van Derek Bourgeois. Hij schreef dit, Concerto Opus 239, in de lente van 2006. Hij deed het op verzoek van Jos Jansen, die solist was bij een ander werk van Derek Bourgeois, het Dubbel Concerto voor bas, trombone en trompet. Ook weer met de Marinierskapel. Omdat er niet veel literatuur is voor bas, trombone, vroeg Jos Jansen Derek Bourgeois een nieuwe compositie te schrijven. Het Concerto Opus 239 voor bas, trombone en blaasorkest. Dit werk bevat drie delen, met een Latin American feel in het eerste deel, veel percussie in het tweede deel en een uitgelaten derde deel, het rondo. Solist die je hoort, dat is Jos Jansen.

Dit is de Concertzender met het programma De Muzikant. Het tweewekelijks programma met muziek voor en door harmonieën, fanfares en brassbands, kortweg blaasorkesten. 4 weken geleden lieten we de eerste cd horen van de stichting Fanfare Promotieconcerten. Dat was een cd uit 1993, de beginperiode van de stichting. Inmiddels is men al heel wat jaren en cd's verder. Er zijn enkele groots opgezette concerten per jaar. Morgen ook weer trouwens, op 30 september 2007, bij Fanfare Maasgalm in Elslo. Reden te meer om dan ook naar de huidige stand van zaken te kijken bij de stichting Fanfare Promotie Concerten. Wat is een Fanfare Promotie Concert eigenlijk? Dat is een bijzonder concert waarbij een lokaal fanfareorkest samen met het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest op een hoogwaardig niveau composities uit het veelzijdige fanfare repertoire voor een breed publiek ten gehore brengt. Nou, zo weet u dat dan weer. Doel van de stichting is namelijk het onder de aandacht brengen van repertoire voor fanfares. Genoeg gepraat, we gaan naar muziek luisteren. Het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest speelt een compositie van Joop van Dijk, Noormannen op de Vecht. Een sterk programmatisch stuk. De muziek beschrijft de gebeurtenissen over de strijd tegen de Noormannen langs de Utrechtse rivier de Vecht.

En zo klonk Noormannen op de Vecht. Een compositie voor fanfareorkest van Joop van Dijk. Het werd gespeeld door het Nationaal Jeugdfanfareorkest onder leiding van Danny Oosterman. En dat ter gelegenheid van de serie Fanfare Promotieconcerten in 2005. De stichting Fanfare Promotieconcerten organiseert concerten nooit alleen. Er wordt altijd samenwerking gezocht met een fanfare ergens in Nederland. En dan wordt een gezamenlijk concert gegeven. Na een jaar lang concerten wordt een dubbel cd uitgebracht. En daarvan is er één van het Nationaal Jeugdfanfareorkest. En de tweede cd is een mooie mix van orkesten uit verschillende hoeken van het land. Vandaag heeft het Nationale Jeugdfanfareorkest gerepeteerd in Elslo. En als u niet weet waar het ligt, dan zal ik het zeggen, dat is in Zuid-Limburg tussen Geleen en Beek. Morgen speelt het Nationaal Jeugdfanfareorkest samen met fanfare de Maasgalm uit Elslo. Die gaat daarmee alvast een deel van het concoursrepertoire ten gehore brengen. Het concert morgen begint om 4:00 in de Schouwburg de Hanenhof in Geleen. Voor de opnames van dat concert moeten we dus nog even wachten. Maar op de cd van 2 jaar geleden, van 2005, daar staat het werk Aragorn van Hardy Mertens. Gespeeld door het Andels Fanfarekorps. Andels Fanfarekorps bestaat sinds 1823. Dit orkest staat aan de wieg van de Stichting Fanfareconcerten. Want in de jaren 70 organiseerde Andel, met nog enkele andere Brabantse orkesten, de top 3 concerten. Een serie ook weer om de fanfare een beter imago te geven. Andels Fanfareorkest wordt dikwijls ook ingezet als oefenorkest bij dirigentenexamens van conservatoriumstudenten. Aragorn van Hardy Mertens is gebaseerd op de gelijknamige romanfiguur uit The Lord of the Rings van Tolkien. Aragorn is de edelste vertegenwoordiger van het mensenras in Midden-Aarde. En zijn doel is om de ring te vernietigen. Dan kan hij weer koning worden van Gondor en trouwen met de elfin Arwen.

De ouverture Meerminnen van de Moldau van de Tsjechische componist Jozef R. Roskosny in een bewerking van Wil van der Beek hoorde u. En u hoorde ook de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers. De vierde ouverture is een van de bekendste. Ouverture Egmond, opus 84 van Ludwig van Beethoven. Hij schreef dit werk in 1809, 1810 als de muziek bij het drama Egmond van de Duitse dichter en schrijver Johann Wolfgang von Goethe. Het onderwerp van deze tragedie is de vrijheidsstrijd van de Nederlanders tegen de Spaanse bezetter. De held Egmond sneuvelt, maar het idee van de vrijheid zegeviert in de finale. Het arrangement voor blaasorkest is van Gerard Bos. U hoort nogmaals de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

De kapel van de Belgische luchtmacht onder leiding van Peter Snelkings speelde de ouverture Zampa van de Franse componist Ferdinand Hérolde. En tot slot weer een bekende topper. De ouverture Norma van Vincenzo Bellini. Met Norma bereikte Bellini het hoogtepunt van zijn vocale lyriek. Norma heeft veel invloed gehad op latere lyrische opera's, te beginnen met Verdi. Zelfs Wagner, die niet hield van de traditionele operavorm, was onder de indruk van Norma. De ouverture van Norma werd bewerkt voor harmonieorkest door de Italiaan Franco Cesarini en u hoort zijn arrangement gespeeld door de Civica Filarmonica di Lugano onder leiding van Franco Cesarini zelf.

Dat was tot slot de ouverture van Norma van Bellini door het ensemble Civica Filarmonica di Lugano onder leiding van Franco Cesarini. Samenstelling van de muzikant Katrijn Kuipers.

In 1990 is de Stichting Fanfare Promotie Concerten opgericht met als doel publiciteit voor en promotie van het Fanfare Orkest en het verkrijgen van meer aandacht voor specifiek en vernieuwend repertoire. Het initiatief voor de Fanfare Promotie Concerten ging in 1988 uit van een viertal Nederlandse topfanfare orkesten en hun dirigenten. Tijdens de eerste concertserie bleek dat het initiatief goed aansloeg en de deelnemende orkesten besloten de serie voort te zetten. Centraal in de activiteiten van de stichting staat de concertserie met landelijke uitstraling. Door verschillende topfanfareorkesten wordt het goede fanfare-repertoire op een representatieve manier uitgevoerd. Er wordt steeds een keuze gemaakt uit kwalitatief hoogwaardige composities en bewerkingen waarbij muziek uit alle genres en afdelingen wordt gespeeld. Er vinden ook regelmatig premières plaats. De eerste cd van de Stichting Fanfare Promotieconcerten kreeg de titel mee Omaggio a Cristina D. En dat is meteen ook de titel van het eerste werk, gecomponeerd door Hans de Jong. Het werk is opgedragen aan de Belgische beeldend kunstenaar Cristina Delmere. Zij maakt voornamelijk grafiek. Omaggio a Cristina D. schreef Hans de Jong in opdracht van Fanfare Crescendo Nieuwveen ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. Het is geen programmatische muziek, maar kan zonder verhaal beluisterd worden. Er zijn 3 delen zonder officiële titel.

Je hoorde Omaggio a Cristina D. van Hans de Jong, gespeeld door Fanfare Crescendo Nieuwveen onder leiding van Danny Oosterman. En die fanfare werd opgericht in 1938. Daarvoor was er in het Zuid-Hollandse Nieuwveen al een fanfare, waarvan bekend is dat ze rond 1890 bestond. Maar deze fanfare is geruisloos ter ziele gegaan. Met het muzikale talent van het dorp werd in 1938 weer een muziekvereniging opgericht. Zoals zoveel orkesten kende Crescendo in de jaren 70 een dip. Er waren nog maar 15 leden en het speelniveau was laag. In 1977 werd Danny Oosterman op 19-jarige leeftijd dirigent van het orkest. En met zijn kwaliteiten trok hij het orkest uit de modder omhoog. Het orkest werd ieder jaar beter. In 1978 kwam het orkest nog uit in de derde afdeling, maar in 1983 al in de afdeling uitmuntendheid. Gevolg was een promotie naar de ereafdeling. In 1989 nam Crescendo deel aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrade en won daar de eerste prijs in de concertafdeling. Je hoort nu dat orkest met het werk The Three Storms van Hardy Mertens. The Three Storms is gebaseerd op een oude Chinese legende over de strijd tussen goed en kwaad. Luister naar Fanfare Crescendo Nieuwveen onder leiding van Danny Oosterman met, zoals gezegd, The Three Storms van Hardy Mertens.

Je hoorde de Three Storms van Hardy Mertens door fanfare Crescendo Nieuw-Veen onder leiding van Danny Oosterman. Danny Oosterman werd in 1957 geboren in Aarlanderveen. Op 7-jarige leeftijd maakte hij daar kennis met de muziek. Zijn vader was lid van de plaatselijke muziekvereniging. Hij studeerde later aan het Conservatorium van Utrecht trompet, HAVA-directie, klarinet en piano. Vanaf 1975 geeft hij leiding aan verschillende orkesten die hij tot muzikale hoogtepunten weet te brengen. Een opsomming van de orkesten waarvoor Danny Oosterman heeft gedirigeerd gaat op deze plaats te ver, maar zijn betrokkenheid bij het fenomeen fanfare is groot. Hij is ook een van de oprichters van de concertserie Fanfare Promotieconcerten. En momenteel doseert hij HAVA-directie aan de conservatoria in Utrecht en Amsterdam. Je hoort hem nu weer aan de slag met fanfare Crescendo Nieuw-Veen met het Robin Hood muziek van Michael Kamen voor de film Robin Hood, Prince of Thieves uit 1991 in een bewerking voor fanfare orkest van Paul Lavender.

muziek voor de film Robin Hood, Prince of Thieves uit 1991 van Michael Kamen. In een bewerking voor fanfareorkest van Paul Lavender. Je hoorde fanfare crescendo Nieuwveen onder leiding van Danny Oosterman. Tot slot een Engelse componist, Edward Gregson. Hij werd geboren in 1945 en studeerde compositie aan de Royal Academy of Music in Londen. Edward Gregson is een van de belangrijkste Engelse componisten uit de periode die de overgang vormt tussen de romantische muziek voor blazers en de meer avantgardistische muziek. Edward Gregson's speciale interesse voor koperblazers heeft geleid tot een groot aantal composities voor brassband en soloconcerten voor onder andere horen, bastuba, trombone, trompet en koperquintet. Variations on Laudate Dominum werd in 1976 gecomponeerd in opdracht van de London Citadel Band uit Ontario, Canada, ter gelegenheid van hun tournee door Engeland. Het werk bestaat uit een introductie en 5 variaties met elk hun eigen karakter op het thema Laudate Dominum van Hubert Parry. Aan het eind van het werk verschijnt het volledige thema in een groots maestoso.

0: Dat waren twee delen uit het Requiem van de Belgische componist Pierre Bartholomé. U hoorde het Kyrie en het Dies Irae uit deze compositie, geschreven in 2007. De uitvoerende waren het Laudantus Consort en het ensemble Musique Nouvelle onder leiding van Guy Janssens. Dit was De Muzikant, waarin we uw muziek voor oratoriumkoren lieten horen, vergeten en herontdekte muziek van Jozef Marx en een nieuwe compositie van Pierre Bartholomé. De Muzikant werd voor u samengesteld door Katrijn.
1: Vandaag in De Muzikant een special over het Gelders Fanfareorkest, afgekort het GFO. Het orkest werd in 1988 opgericht met als doel het fanfareorkest en de fanfaremuziek te promoten. Het Gelders Fanfareorkest verzorgt daarom regelmatig concerten en niet alleen in de provincie Gelderland. Momenteel zijn er zo'n 50 orkestleden. Ze variëren in de leeftijd van 15 tot 46 jaar en ze komen uit de hele provincie Gelderland. Ook muzikanten die door werk of studie inmiddels buiten de provinciegrenzen zijn gaan wonen, blijven het orkest trouw. Behalve in het GFO spelen de leden meestal bij de muziekvereniging in hun eigen woonplaats. De muzikanten zijn gevorderde amateurs en conservatoriumstudenten die allemaal lid zijn geworden uit enthousiasme voor de fanfaremuziek. Van de CD Martinizza luisteren we als eerste naar de Bach-variaties van James Kernoff. Het stuk bestaat uit een aantal melodische variaties op een van Bachs bekendste koralen, Wach auf mein Herz und singe. De finale van het stuk is gebaseerd op de noten B, A, C, H. Het Gelders Fanfareorkest staat onder leiding van Tijmen Botma.

Dat waren de Bach-variaties van James Kernoff door het Gelders Fanfare-orkest onder leiding van Tijmen Bodma. En over die dirigent Tijmen Bodma moeten we het nog even hebben. Hij werd geboren in 1962 en begon zijn muzikale loopbaan op 7-jarige leeftijd als trompetist bij de plaatselijke harmonie. Daarna speelde hij al snel bij het Nationaal Jeugdfanfare Ensemble. Hij studeerde vanaf 1979 aan de conservatoria van Zwolle, Leeuwarden en Hilversum de hoofdvakken trompet en directie. Tegenwoordig is Tijmen Bodma als hoofdvakdocent HVABRA directie aan het conservatorium van Groningen en dirigent van een viertal blaasorkesten, waaronder het Gelders Fanfare Orkest. En alsof dat niet genoeg is, is Tijmen Bodma ook nog als trompetdocent verbonden aan de muziekschool in Ede en wordt hij regelmatig gevraagd als gastdirigent bij andere orkesten. Maar nu hoor je hem weer als dirigent bij het volgende stuk, Harmony Festival van Jan de Haan. En het is opnieuw een eerbetoon aan Johann Sebastian Bach. Ook Jan de Haan improviseert op het thema B-A-C-H. En aan de hand van dit thema ontstaan de meest prachtige akkoorden. Een waar festival van harmonieën dus.

Dat was Harmony Festival van Jan de Haan door het GFO onder leiding van Tijmen Botma. Een werk nu van de Italiaanse componist Franco Cesarini, Abysses. Cesarini schreef het in opdracht van de fanfare Eensgezindheid uit Maasbrachtbeek. Het is een relatief recent stuk. De première ervan vond plaats in 2001 tijdens het 14e Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Abysses gaat over de zee en zijn bewoners en bestaat uit drie delen die elkaar zonder onderbreking opvolgen. In het eerste deel, Luminescent Creatures, krijg je een beeld van de biotopen in de oceaan op een diepte van meer dan 1000 meter. Er is daar geen licht en om hun prooi te pakken te krijgen gebruiken diepzeemonsters lichtgevende organen. In het tweede deel, Leviathan Against Kraken, krijgen een potvis en een reuze inktvis het met elkaar aan de stok. En er volgt een dodelijk gevecht. Het derde deel van Abysses heet The Blue Whale en gaat over de blauwe walvis. Tegelijkertijd is het een statement van de componist om te wijzen op de gevaren van de milieuverontreiniging in de grote oceanen.

Dat was Ebbesus van Franco Cesarini over het diepzeeleven in de grote oceanen. Je hoort het Gelders Fanfare-orkest onder leiding van Tijmen Botma. Met de Zwaanridderszage van Jan Bosveld gaan we naar het verre verleden. Al sinds de middeleeuwen doen er verhalen de ronde over de mysterieuze zwaanridder Lohengrin of Helias of Helius. Er zijn verschillende namen. Het Nijmeegse kasteel Heijendaal is het middelpunt van een van die sagen. Een verhaal dat stamt uit de tijd van de kruistochten. En uiteraard gaat het verhaal over vertrouwen en liefde. Jan Bosveld schreef de Zwaanriddersage voor fanfareorkest in opdracht van het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig Kunstfactor Muziek.

Dat was de Zwaanriddersage van Jan Bosveld, door uiteraard weer het Gelders Fanfareorkest onder leiding van Tijmen Botma. Tot slot nog een toetje in dit programma met groots opgezette werken voor fanfareorkest. We hebben een bewerking van de musical Elisabeth over het leven van de Oostenrijkse keizerin, ook wel bekend onder de naam Sissi. De muziek is van Michael Koenze en Sylvester Levé. Het arrangement voor fanfare is gemaakt door Johan de Meij.

Muziek van Michael Koenze en Sylvester Levy voor de musical Elisabeth. Het arrangement voor fanfare is gemaakt door Johan de Meij en gespeeld door het Gelders Fanfare Orkest onder leiding van Tijmen Botma. Het GFO zal in het najaar van 2007 een korte theatertournee maken langs 3 Gelderse schouwburgen. Het orkest brengt het programma Fanfare Light met in de hoofdrol jazz-trompetist Erik Vloeimans. Het project Fanfare Light past bij de doelen van het GFO om te streven naar vernieuwende elementen in de fanfare-muziek en de fanfare als orkestvorm te promoten. Met de combinatie van fanfare en jazz wil het GFO 2 van oorsprong zeer uiteenlopende muziekstijlen laten samensmelten tot een nieuw geheel. Deze crossover kan een voorbeeld zijn voor de blaasmuzieksector. De muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U hoorde Matthijs Hutt, 13 jaar. Hij speelde de sonatine nummer 1 van Juriaan Andriessen. Matthijs heeft 4 jaar pianoles bij Scala, Centrum voor de Kunsten in Hogeveen. Dit is De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici, elke vierde zaterdag van de maand bij de Concertzender. Zoals u hoorde hebben we vandaag weer een muziekschoolconcert. De muziekschoolconcerten in de serie Hollandse Nieuwe zijn een initiatief van Kunstfactor Muziek, het landelijk kenniscentrum voor de amateurmuziek. Leerlingen spelen muziek van Nederlandse componisten. Op 21 april namen we verse Hollandse Nieuwe op in zaal De Vredenhorst in Hogeveen. De muzici zijn leerlingen en docenten van Scala, Centrum voor de Kunsten in Hogeveen. Naast de gebruikelijke klassieke instrumenten zoals piano zijn ze in Hogeveen niet vies van experimenteren met vreemde klanken en moderne componisten. Van Jacob ter Veldhuis staat orkestmuziek op het programma, een stuk voor gemengd ensemble. Jacob ter Veldhuis begon zijn carrière in de rockmuziek. Hij studeerde in Groningen fluit, compositie en elektronische muziek. Ter Veldhuis schrijft recht voor zijn raap muziek die onmiddellijk aanspreekt. Met eenvoudige middelen maakt hij een persoonlijke muziektaal en dat is ook het geheim van zijn succes. Karakteristiek is zijn voorkeur voor going steady ritmische bewegingen en herhalingen. Ter Veldhuis schrijft graag voor amateurmuzici en kan zich goed in hen verplaatsen. Uit zijn orkestmuziek worden 3 delen gespeeld: Noorse Fjorden, Chinese Muur en Lente in Alaska. Het gemengd ensemble met leerlingen van 9 tot 15 jaar staat onder leiding van Helen Harmsen.

U hoorde drie delen uit orkestmuziek van Jacob ter Veldhuis, Fjorden, Chinese muur en Lente in Alaska. Gespeeld door een gemengd ensemble onder leiding van Helen Harmsen. En dat ensemble bestond uit op viool Marijn Oostenga, Marijke Lovers en Hanna Kontermans. Op cello Lotte Oostenga, Marion Melissen op piano en Arne Wachtmeester en Jarik Bruinsma slagwerk. In de Vredenhorst in Hoogeveen staat een fraai orgel en dat gaf Edward Everts de gelegenheid om de inventie voor orgel van Albert de Klerk te laten

Dat was Edward Everts met de inventie voor orgel van Albert de Klerk, die leefde van 1917 tot 1998. We gaan door met twee stukken voor koor van Julius Röntgen en Henk Badings. Julius Röntgen was bevriend met Johannes Brahms en Edvard Grieg. Hij introduceerde werk van hen in Nederland. Röntgen was een vruchtbaar componist. Zijn omvangrijke oeuvre, ongeveer 650 composities, omvat symfonieën, concerten, kamermuziek in vele bezettingen, liederen en opera's, maar ook koorwerken. Henk Badings had als componist grote interesse voor experimentele technieken zoals micro-intervallen en nieuwe toonsystemen. Met zijn elektronische muziek kreeg hij vooral in het buitenland grote bekendheid. Badings vond dat hij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid had als kunstenaar. Daarom schreef hij educatieve muziek, vooral voor viool, maar ook stukken voor amateurkoren, blaasorkesten en andere ensembles. Allereerst hoort u de Rij der Edelingen van Julius Röntgen, een compositie uit 1910. En daarna een moderner stuk van Henk Badings, De Chanson d'Amour. Door achtereenvolgens het vocaal sextet en het vocaal vrouwenensemble onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers.

U hoorde twee werken voor koor, de Rij der Edelingen van Julius Röntgen door het vocaal sextet van Scala Hogeveen en De Chanson d'Amour van Henk Badings door het vocaal vrouwenensemble onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers. Van de experimentele klanken van Henk Badings gaan we naar de wilde muziek van Wil Offermans, Jungle Dance für Flaschen und Flöten. Wil Offermans werd in Maastricht geboren en studeerde fluit- en muziekimprovisatie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Jungle Dance componeerde hij voor fluiten, flessen en een vogelfluitje. Op de flessen moet geblazen worden, net zoals op een dwarsfluit. De flessen hebben maar één toon en samen met de vogelfluit zijn ze de ritmesectie. De fluiten zorgen voor de melodie en de akkoorden. Voor het spelen van Jungle Dance zijn minstens 12 spelers nodig, maar de groep mag ook uit 50 of zelfs meer bestaan. En alsof dat nog niet voldoende is, moet een solofluitist ook nog een gedeelte van de partij meezingen. En de andere fluitisten moeten soms mee sissen met de muziek, alsof ze slangen zijn. Voor de uitvoering in Hogeveen werd het podium versierd met pluche jungledieren en alle fluitisten van de school, vanaf de jongste van 6 jaar, werden opgetrommeld om mee te doen. Eén fluitist was zelfs verkleed als tijger. Het geheel staat onder leiding van Jaume Ramos Marta.

Dat was Jungle Dance, für Flaschen und Flöten, door het dwarsfluitenensemble onder leiding van Jaume Ramos Marta, op een tot jungle verbouwd podium in de Vredehorst in Hoogeveen. Zoals ik eerder al vertelde, houden ze in Hoogeveen wel van een experiment, en dan komt de muziek van Tera de Mares Oyens natuurlijk uitstekend van pas. Met haar grafische partituren klinkt geen enkele uitvoering van het werk hetzelfde. Tera de Mares Oyens gebruikte zowel traditioneel notenschrift als grafische notatie en schreef graag muziek voor het muziekonderwijs en voor amateurgezelschappen. Haar werk Takadon is opgenomen in het boekje Werken met moderne klanken uit 1978, dat voor die tijd een zeer moderne visie op het muziekonderwijs gaf. Tera de Mares Oyens probeert hierin kinderen vertrouwd te maken met de nieuwe grammatica van de atonale muziek. Ze doet dat met zogenaamde grafische notatie, die een visuele indruk geeft van hoe het stuk moet klinken. De spelers zijn vrij om toonhoogte en toonduur te bepalen. In Hoogeveen werd Takadon gecombineerd met het stuk On the Way to China van de Amerikaanse componist John Chiquet. De deelnemers aan dit stuk hebben in een workshop voorafgaand aan het concert kennis gemaakt met de muziek van de beide componisten en dat leidde tot heel wat verrassingen in de zaal. U hoort het groot gemengd jeugdensemble onder leiding van Maarten Gal.

Takadon on the Way to China, een compositie van Tera de Mares Oyens met invloeden van de Amerikaanse componist John Chikai. U hoorde het groot gemengd jeugdensemble onder leiding van Maarten Gal. En dan van atonaal naar tonaliteit. We gaan verder met een stuk van Hendrik Andriessen. Van zijn zoon Juriaan hoorden we aan het begin van de uitzending al een compositie. Nu staat de Kleine Suite uit 1959 voor dwarsfluit en piano op het programma. Hendrik Andriessen is vooral bekend geworden als componist en organist van de kathedraal in Utrecht. Hij was compositieleraar aan het conservatorium in Amsterdam en muziekrecensent. Zijn betekenis voor een breed muziekpubliek is groot. Veel werken schreef hij speciaal voor amateurmuzici. Kleine suite voor fluit of altblokfluit en piano is een melodisch speelstukje dat goed in het gehoor ligt. U hoort Marlies Bruinsma op dwarsfluit, begeleid op de piano door Nettie Veening.

Marlies Bruinsma, fluit, en Nettie Veening, piano, speelden de kleine suite van Hendrik Andriessen. Tot slot klinkt nogmaals het vocaal vrouwenensemble Hogeveen onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers. Van Hans-Peter Koenig zingen zij de Franse Bergerette. Koenig, moet ik zeggen, werd in 1926 geboren. Hij studeerde aan het Amsterdams Conservatorium, piano bij Paul Frenkel en schoolmuziek bij Jos Smits van Waasbergen. Als componist is hij grotendeels autodidact. De Franse Bergerettes bestaan uit 5 delen. Que suis-je la fougère, Bergère légère, Maman dites-moi, L'amour s'envole en Jeune fillette.

Franse Bergerettes van Hans-Peter Keuning, gezongen door het vocaal vrouwenensemble Hogeveen onder leiding van Gerrit-Jan Rutgers. U hebt geluisterd naar een opname die we maakten op 21 april jongstleden in zaal De Vredenhorst in Hogeveen. Leerlingen en docenten van Scala, Centrum voor de Kunsten, brachten een programma met de titel Hollandse Nieuwe, muziek van Nederlandse componisten van na 1900. Dit project wordt georganiseerd door Kunstfactor Muziek, de landelijke ondersteuningsinstelling voor de amateurmuziek. De opname werd gemaakt door Wijnand de Groot en de productie was in handen van Chantal Vromans. U luistert naar de Concertzender. We hebben nog wat tijd over en daarin laten we u graag nog enkele werken voor vrouwenkoor van Henk Badings horen. Ballad of Cocaine Lil, Veni Veni Venias en Van der Minne. Luistert u naar het vrouwenkoor Cantate uit Venlo onder leiding van Gerard Frank.

U hoorde het vrouwenkoor Cantate uit Venlo onder leiding van Gerard Frank met drie werken van Henk Badings. Ballad of Cocaine Lil, Veni Veni Venias en Van der Minne. Dit was De Muzikant, het radioprogramma voor en door amateurmuzici, elke vierde zaterdag van de maand bij de concertzender, samenstelling Katrijn Kuipers. Wilt u meer informatie over de concertzender, dan kunt u naar onze site www.concertzender.eu. En daar vindt u onder andere informatie over onze nieuwe themakanalen. www.concertzender.eu

Dit is de Concertzender met de muzikant. In deze aflevering staat koormuziek van de Noorse componist Knut Nystedt centraal. Nystedt studeerde in de jaren 30 orgel, compositie en orkestdirectie. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde hij verder, onder andere compositie bij Aaron Copland. Hij was lang organist aan de Torshovkerk in Oslo en meer dan 20 jaar professor voor koordirectie aan de Universiteit van Oslo, waar hij ook de Schola Cantorum dirigeerde. Daarnaast dirigeerde hij 40 jaar lang het vocaal ensemble Det Norske Solistkor. Koormuziek heeft dan ook een belangrijk aandeel op zijn oeuvrelijst. We laten u opnames horen van een cd die dit jaar uitkwam van het Noorse koor Ensemble 96. Het koor maakte met deze cd, met tamelijk recent werk, een eerbetoon aan Nystedt, die op 3 september 1915 werd geboren. Immortal Nystedt is dan ook de titel van de cd. Allereerst hoort u Prayers of Kierkegaard, opus 157. Søren Kierkegaard was een 19e-eeuwse Deense theoloog en filosoof. Hij noemde zichzelf een antifilosoof en een religieus schrijver. Prayers of Kierkegaard bestaat uit 6 teksten van de filosoof, op muziek gezet door Knut Nystedt in 1999.

Ensemble 96 onder leiding van Eustijn Vevang met Prayers of Kierkegaard, opus 157. Zes teksten van de filosoof, op muziek gezet door Knut Niestedt. Ensemble 96 komt voort uit het kamerkoor van de Osloose Philharmonie dat in 1996 werd opgeheven. Men wilde graag een doorstart maken als vocaal ensemble en een van de solisten van het kamerkoor, Eustijn Vevang, werd gevraagd de leiding op zich te nemen. U hoort het koor nu met Salve Regina, opus 156a van Niestedt uit 1999 voor mannenkoor.

Salve Regina, opus 156a van Knut Niestedt, werd gezongen door Ensemble 96 onder leiding van Eustein Vevang. Als componist kreeg Knut Niestedt in Noorwegen al gauw een centrale positie en dat gedurende een lange periode van snel veranderende muzikale stromingen. Met zijn artistieke vakkennis paste hij essentiële nieuwe ontwikkelingen toe. Zijn persoonlijke stijl is kleurrijk en tegelijkertijd zeer genuanceerd. Het volgende werk is getiteld The Word Became Flesh en het is gebaseerd op een tekst uit het Nieuwe Testament, Johannes 1, vers 1 tot en met 14. Het is een werk voor 8 tot 13-stemmig gemengd koor en Niestedt schreef het in opdracht van het Augsburg Koor in Minneapolis in de Verenigde Staten. The Word Became Flesh, opus 162, werd gecomponeerd in 2001.

U hoorde Ensemble 96 met The Word Became Flesh van Knut Nystedt. Het meest recente werk op de cd Immortal Nystedt dateert uit 2003, Niet er Livet, opus 170 voor vrouwenkoor. Nystedt componeerde het voor het Bærum Vokaal Ensemble uit Noorwegen. De teksten zijn gebaseerd op gedichten van Olaf Mosdøhl. Het zijn gedichten uit de bundel Missa Millennium 2000, met 22 religieuze gedichten, onder andere gebaseerd op de doop van de kleinzoon van Mosdøhl. Niet er Livet betekent nieuw is het leven.

Niets er lievet, opus 170 voor vrouwenkoor van Knut Niestedt door Ensemble 96 onder leiding van Eustijn Vevang. In de traditie van vele klassieke componisten componeerde Niestedt ook een werk op de beroemde zeven laatste woorden van Christus. Jesu sieben Worte, opus 171 voor gemengd koor, werd gecomponeerd in 2003. Niestedt was toen 88 jaar.

0: Blabla songs en stumble dances van Maarten Jensen door het heterogeen jeugdsymfonieorkest onder leiding van Maarten Jensen. U hoorde een opname van het Concert Hollandse Nieuwe met leerlingen van de muziekschool Heelvarenbeek in omstreken en Muziek- en Dansinstituut Best Oorschot. We namen dit concert op in Elkeliek Heelvarenbeek op 11 maart. De opnametechniek was in handen van Wijnand de Groot, productie Chantal Vromans. Dit was het programma De Muzikant, dat werd samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. Vandaag in

Muzikant hoort u het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. U hoort werken van hun cd Test Pieces at Kerkrade. De naam van het Limburgse stadje Kerkrade is dankzij het Wereldmuziekconcours een begrip geworden in de blaasmuziek over de gehele wereld. In dit programma krijgt u enkele van de verplichte werken te horen die in de afgelopen jaren op het festival ten gehoor zijn gebracht. We beginnen met een werk van de Franse componist Désiré Dondaine, waar we 2 weken geleden ook al een stuk van lieten horen. Deze keer kunt u gaan luisteren naar zijn Sinfonia Sacra, een werk dat hij componeerde in 1964. Désiré Dondaine schreef de symfonie als 3-delig stuk gebaseerd op de Rooms-Katholieke liturgie van de Goede Week. Deel 1 is intrede en besprenkeling en nodigt de gelovigen uit tot meditatie. Deel 2, litanieën, is ontleend aan de Stille Zaterdag met de aanroeping van de heilige en het Kyrie Eleison. En deel 3, de zaligmakende waarheid, verlicht de geest van de gelovigen. De Sinfonia Sacra van Désiré Dondaine was het verplichte werk voor de eerste divisie harmonieorkesten in 1993.

U hoorde de Sinfonia Sacra van Desiree Dantaine, gecomponeerd in 1964 en verplicht werk op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1993. Het Nationaal Jeugdharmonieorkest stond onder leiding van Jan Kober. De Piet Hein Rhapsodie van Peter van Anroy was het verplichte werk in de Eerste Divisie Harmonieorkesten in 1962. Peter van Anroy werd geboren in 1879 in Zaltbommel en overleed in Den Haag in 1954. Hij componeerde het werk al in 1901 op verzoek van zijn leermeester Johan Wagenaar. De Piet Hein Rhapsodie werd zijn meest populaire compositie, gebaseerd op het volksliedje Piet Hein of, zoals het officieel heet, het triomfantelijke lied van de Zilvervloot.

Het Nationaal Jeugdharmonieorkest stond onder leiding van Jan Kober. U hoorde de Piet Hein Rhapsodie van Peter van Anroy, gecomponeerd in 1901 en verplicht werk op het WMC in Kerkrade in 1962. Het derde verplichte werk in dit programma is van de Franse componiste Ida Godkowski. Zij mag ongetwijfeld de grande dame van de Franse harmoniemuziek genoemd worden. Ze studeerde bij Olivier Messiaen en Nadia Boulanger. Oorspronkelijk schreef Ida Godkowski vooral voor symfonische en kamermuziekbezetting, maar nadat ze eenmaal voor harmonieorkest had gecomponeerd, werd ze door dit medium geboeid. De briljante symfonie schreef Ida Godkowski in opdracht van het Wereldmuziekconcours als verplicht voor de concertafdeling in 1989. De briljante symfonie bestaat uit twee delen: Arioso lento en Prestissimo con brio.

U hoorde de briljante symfonie van Ida Gotkovsky, uitgevoerd door het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. De briljante symfonie van Ida Gotkovsky werd gecomponeerd en uitgevoerd in 1989 als verplicht werk tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade voor de concertafdeling. Tot slot hebben we nog een kort werkje van Henk van Lijnschoten, Rhapsody from the Low Countries. Henk van Lijnschoten is geen onbekende in de Nederlandse blaasmuziekwereld en hij schreef meerdere verplichte werken voor het WMC in Kerkrade. Rhapsody from the Low Countries componeerde hij in 1967. Het was een verplicht werk voor de derde divisie in 1970. Vier Nederlandse volksliedjes zijn erin te herkennen. Daar ging een meid om water, in Holland staat een huis, hoe groot, o heer, en hoe vervaarlijk, en als laatste, daar ging een paterke langs de kant.

Rhapsody from the Low Countries, gecomponeerd in 1967 door Henk van Lijnschoten, was het verplichte werk voor de derde divisie op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1970. U hoorde het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Jan Kober. In deze uitzending van De Muzikant hebben we aandacht besteed aan enkele verplichte werken op het WMC in Kerkrade door de jaren heen. En dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Katrien.

0: Ja.
1: Dit is De Muzikant bij de Concertzender. Vandaag aandacht voor de cd Ratatouille van het Arnhems Harmonieorkest. De cd kwam uit in 1995. Met dirigent Johan de Meij nam men een uiteenlopend programma op van klassieke werken bewerkt voor harmonieorkest. En, tenzij anders vermeld, zijn die bewerkingen allemaal van de hand van Johan de Meij. We beginnen met een wat langer stuk, de Jazz Suite nummer 2 van Dmitri Sjostakovitsj. In 1938 schreef Sjostakovitsj deze suite op verzoek van het net opgerichte State Orchestra for Jazz met dirigent Viktor Knuschewitzky. Oorspronkelijk werd de suite gecomponeerd voor volledig symfonieorkest, uitgebreid met 4 saxofoons, accordeon en gitaar. Het was niet Sjostakovitsjs eerste jazzwerk. In 1928 schreef hij Tahiti Trot, naar aanleiding van een weddenschap om binnen 1 uur een orkestratie te maken van het bekende Tea for Two. Hij won de weddenschap overigens met groot gemak. De orkestratie was binnen 40 minuten klaar. Er zijn 6 delen in de jazzsuite. Mars, lyrische wals, dans 1, dans 2, wals 2 en finale. Luistert u naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij met de Jazz Suite nummer 2 van Dmitri Shostakovich. Het volgende werk is de Aladdin Suite van de Deense componist Carl Nielsen. Hij schreef die suite op verzoek van Johannes Nielsen, de directeur van de Koninklijke Schouwburg in Kopenhagen, die het werk van Adam Oehlenschläger, gebaseerd op de sprookjes van 1001 Nacht, in een nieuwe regie op de planken bracht. Uit deze toneelmuziek distilleerde Carl Nielsen een zevendelige orkestsuite die in 1919 in première ging. De bewerking voor harmonieorkest van Johan de Meij bevat 3 delen. Oosterse feestmars, Aladdins droom Dans van de Morgenmist en de Afrikaanse Negerdans.

Dat waren een stuk uit de Aladdin-suite opus 34 van Carl Nielsen. Door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij. De Jupiterhymne is afkomstig uit het vierde deel van de zevendelige orkestsuite The Planets van Gustav Holst. De subtitel is The Bringer of Jollity. En daarna hoort men ook van Gustav Holst het werk Jake uit de St. Paul's suite. Luistert u opnieuw naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was de Jupiterhymne uit The Planets van Gustav Holst en zijn Jake in een bewerking van Johan de Meij voor het Arnhemse Harmonieorkest. Nog een kort werkje, maar nu van de Nederlandse componist Bernard Sweers. De hymne To My Country is een gedeelte uit zijn derde symfonie met de titel Aan Mijn Vaderland. De bewerking voor Harmonieorkest schreef Johan de Meij speciaal voor de 50ste verjaardag van de bevrijding van Nederland, 5 mei 1995. Luistert u opnieuw naar het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.

Dat was To My Country van Bernard Zwiers. De Franse componist Darius Milhaud maakte deel uit van de Groupe des Six, zes componisten die zich in navolging van Erik Satie afzetten tegen de vastgeroeste conventies van hun tijd. Ze keerden zich tegen het impressionisme van Debussy en de laatromantiek van Wagner en Mahler. In de zomer van 1922 schreef Milhaud zijn Trois Rags Caprice voor piano, een soort voorstudie van zijn beroemde werk La Création du Monde. Later orkestreerde Milhaud dit pianowerk voor symfonieorkest. Johan de Meijs orkestratie voor harmonieorkest vormt een welkome aanvulling op het repertoire, naast de twee originele werken die Milhaud voor blaasorkest schreef.

U hoorde het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij in Trois Rags Caprices van Darius Milhaud. De bewerking is, zoals al gezegd, ook van Johan de Meij. Tot slot een compositie van Erik Satie zelf. Hij is een van de opmerkelijkste figuren uit de Franse muziekgeschiedenis. Zijn oeuvre is uiteenlopend van stijl. Naast luchtige, onderhoudende werkjes schreef hij ook verschillende serieuze composities en een drietal balletten. Johan de Meij orkestreerde drie korte werken van Erik Satie. Prelude uit Jack in the Box, Rêverie uit Trois Petites Pièces Montées en Marche le Piccadilly. Verwantschappen met het werk van Milhaud en Scott Joplin liggen voor de hand. Luistert u naar Ratatouille Satirique van Erik Satie door het Arnhems Harmonieorkest onder leiding van Johan de Meij.